God is good, soos gesing deur Jonathan McReynolds. En het voor hom van individue wat uit hulle plekkie 'n deel gesing het van Amazing Grace en dan is het uiteindelik saamgestel as een lied. En nou luister ons na 'n bekende rustige lied wat altyd mooi is om na te luister. 'N gospel en country sanger van Manipur in Noord-Oos-Indië. Ja, Jai, sing it met May the good Lord bless and keep you.

Dit was het trompet en orgelkeerspel van Children of the Heavenly Father, Jesus Loves Me en What a Friend We Have in Jesus. Timothy Moak was die trompetspeler en de orgelist was Georg Massans. Soos die Vader, een lied van Chris Lambrecht, word nou gesing deur die Noordwes Universiteit se Universiteitskoor met dirigent Kobus Venter.

Ja, en dan te Cantabile uit die strijkkwartiet nummer 1 in D majeur opus 11 van Tchaikovsky is vertolk deur die Shostakovich strijkkwartet. Vervolgens muziek uit die rolprent Love Story. Die Franse komponis Francis Lai het die muziek vir die rolprent gekomponeer en ons luister na

Dit was Nimrod, die 9de variasie uit Edward Elgar se Enigma variasies. Dit is uitgevoer deur die Tokio se Metropolitaanse Simfonieorkes. Nou vir die volgende lied is ons in die geselskap van, soos julle al weet, een van my gunstelinge, die bariton Bryn Terfel en dan die tabernakelkoor van Temple Square met Guide Us O Thou Great Jehovah. Dit word in Wallis en Engels gesing.

Die deel, He That Shall Endure to the End, uit die Elia Oratorium van Mendelssohn, is uitgevoer deur die Atlanta Symfonie Orkest en Koor, onder leiding van Robert Shaw. Steeds by Oratorium, die keer is dit die slotkoorgedeelte uit die Messias van Handel.

0: Marima Keba met Kliksang.
1: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.

So snel die tyd voort, ons trek al verby middel Julie. Goeiemiddag en baie welkom by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, my voorreg om saam met jou te kan kuier Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Johan en Sinta Karelse van Durbanville, hulle sê hulle luister al jare lank na die program, maar is die eerste keer dat julle versoek instuur, so baie dankie. Julle deel hierdie een met julle kinders, Louise, Jaco en Sylvia. Dit is die eerste deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se baie bekende Simfonie nommer 40 in G mineur.

Jay Unger en Molly Mason met The Ashokan Farewell. So gepraat van tot ziens sê, ons gaan groet met julle versoek, Wessel en Karen Jooste van Pretoria. Dit is hierdie baie bekende 1812 overture deur Pyotr Iljitsj Tsjajkovski.

Juanita Du Plessis by Jesus se voete. Ek is Jackie Jane hier by die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. En nou luister ons na Gareth Trent met My Jesus.

Net voor jy dink ek hou my snaaks, gaan ons bietjie rustiger volgende. Daar is daai opstaan en wikkel energie op 'n Sondagmiddag van The Sweet met hulle 1978 treffer Love is Like Oxygen, gevolg deur Walter Murphy Orkest met Flight 76 uit 1976 en so bietjie sprankelstemme daar van die Beach Boys met California Girls. Ons het het finaal uit 1965 van hulle album Summer Days and Summer Nights. Sondag met Fritz, 2 uur gevul met nostalgie en pret. Kom ons laat die volgende toe om jou glimlachie daar op jou gesig te stimuleer.

Ons het al net voor die nuus gehad, The Marmalade het 1969 Baby Make It Soon, toe die Suid-Afrikaanse groep Pendulum met Take My Heart uit 1976. En net na die nuus het ons voortgegaan met Peter Maffay uit 1970 You, en die laatste enetjie deur Joe Dolan uit 1975 Lady in Blue. Kom ons streel so 'n bietjie daai hartsnare van jou, asseblief.

Ons het daar 'n draai gemaak in 1981 met die treffende klanke van Barry Manilow. Die liedjie is The Old Songs. En toe ons jongste liedjie op die program, eindelijk van Roy Orbison, Love So Beautiful, hy kom in 2017. En dan die laaste, en dis nog een massieve een, in die program uit 1976, Elton John, Sorry Seems To Be The Hardest Word. En hierdie was nou ons kernpunt van die program. Nou terug daar, wat een jaar is het? 1969? Ja, toen ons gaan terug naar 1969.

0: Atatatata, dis die Bee Gees of Melody Fair 1969, dromerig, meer slurende klank hier op Sondag met Fritz, gevolg dier Art Garfunkel uit 1971, What a Wonderful World, en die laatste eenetjie, Droomland. Dis Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt in 1978, Mr. Sandman. Neville Eyman, die volgende een is vir jou. Jy luister na Sondag met Fritz. So hier en daar is al luisteraars versoekie waar ons aandag gee. Soos die ene.
1: Old love, man.

Die Tsjechiese Republiek het inderdaad geen kuslyn nie, maar een van die wêreldse grootste netwerke van openbare wandelroutes. Volgende is 'n kragtige Silesiese komposisie wat tradisionele melodieë meng met moderne produksie om identiteit en erfenis te vier.

Dit was die Tumbleweeds met Somewhere Between en voor hulle John Denver met Back Home Again. Twee mooi versoeke om vanaand se korter kuier mee te begin. Billy Joe Spears is volgende met een van haar bekendste treffers. Daarna hoor ons Ellen Jackson met 'n lied oor liefde wat nie van geld of besittings afhanklik is nie.

Alan Jackson met Living on Love en voor hom Billy Joe Spears met die immer gewilde Blanket on the Ground. Nou skuif ons van 'n rustige liefdeslied na iets heel wat lewendiger. Caroline Depree wys vir ons hoe jodel werklik gedoen word, waarna Chris Christofferson volg met die aangrypende Why Me Lord.

RSG Country Klanke met Marie Gibson, One Day at a Time, en voor haar Kenny Rogers met The Gambler. Twee liedjies wat op heeltemal verskillende maniere oor lewenskeuses en volharding handel. Neil Hubbard is volgende met She's a Woman, waarna Porter Wagner vir ons Ballad of Love sing.

dit was Porter Wagner met Ballad of Love en voor hom Neil Herbert met She's a Woman. Baie dankie dat jy al was vanaand se program korter, wens die regstreekse wereldbeker sokker steeds tyd gemaak het om saam te luister. Ellen Ladd neem ons nou na Detroit City, waarna Floyd Kramer die program instrumentaal afsluit met San Antonio Rose. Van my, Jack Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.